0: day.
1: Radio Re-Raw.
2: Als we zien in haar meelitis,
3: haar mitisjoliacht,
2: haar bischroge,
3: agus haar nukes,
2: boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliacht, de quischchali,
3: ijanta misje, kima kerstele,
2: agus misje, kuan de burke.
3: Ze tra adrum spriel show, fallen om met vriend de credit, agus nischkelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
2: Veel er de groeges, en hoog de glo, gach derdi en onshore, Radio Rira, nou eis share er Spotify, agus Apple Podcast, on wat en dark joon.
1: Rira.